0: Ik smeer u toe, verkeel het al hier. Ik rammelie, doe bij een kantje. Ik leide, doe vrouw, kretje. Het is toe baan, blauwer, de wijde. Ik smeer chakt, dan de heel. Het is toe, Jan Kailak, spoiler, het neer, de deer. Het is toe, de koriacht, de keel. Dat u mooi les naar Felikan, a wami. Ach, miekem, in poeder, a bani. Is het schoeige huid, dan je getje. Ach, on de tier, no de jawel.
1: C'est une nouveauté. Et c'est maintenant.